0: Duitsland is het, ja. Een vrouw op een troon.
1: Nou, dit is...
0: Ja, die Merkel daar.
1: Ja, wat heb ik in het
0: Was Grietli.
1: Ja, ook een goede kaal.
0: Hij is al erop geworpen. Ik jou een arm niet.
1: Ik geloof, ik ga nog voorbij gaan lopen.
0: Onderstaat ik, onderstaat.